0: Shalom Aleichem.
1: Shalom von Jerusalem.
0: Guri.
2: Guri.
0: Shalom Aleichem.
1: Shalom von Jerusalem.
0: Guri.
2: Guten Abend.
1: Shalom von Jerusalem.
3: Goedenavond, luisteraars.
0: Goedenavond, luisteraars. Goedenavond. Shalom Aleichem.
1: Shalom van Jeruzalem.
0: Shalom
1: van Jeruzalem.
0: Shalom van
1: Jeruzalem. Shalom van Jeruzalem.
0: Good evening. Good evening.
3: Goedenavond, luisteraars.
0: Good evening.
3: Good evening. Goedenavond, luisteraars.
0: Good evening.
3: Goedenavond, luisteraars.
2: Goedenavond, luisteraars. Goedenavond, luisteraars.
0: Good evening.
3: Goedenavond, luisteraars.
2: Goedenavond, luisteraars. Goedenavond, luisteraars. Goedenavond, luisteraars. Goedenavond, luisteraars.